gjorde som mor. En je stil weer een deel van mij beet. En je slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil hoor. En ik vond er op het vaat wat ik eet.

is er voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kei. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie reg voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier sy broers, dier sy span. Hy sê, wie is ons? Wie is ons?

0: As ek nou heel sommer lekker, lekker wakker. Kan ek gou môre sê, asseblief, ek wil môre sê. Nou toe. Charlotte, goeiemôre aan jou. Mag het 'n pragtige dag daar by jou ook wees. Petro, mag het 'n mooi dag daar by jou en George wees. En kom ons kyk wie luister nog almal. Evert, goeiemôre. Lekker dag daar in Aurora, nee. Ja, is lekker weer. Die blommetjies kom nou uit en het raak nou somer. Oral is net blommetjies wat jy kyk. En ja, Zirkia, Pieters, jy moet lekker saam luister. Nita Bosch en René van der Merwe, julle is op julle pos. Ek is so bly daaroor. Nou ja, en Hanlie, jy moet maar lekker daar jou tuindiensmense besig hou vanoggend. En Genee van der Merwe, jy moet ook lekker luister. Ja, jou skooldag is nou voorbij, nou kan jy dit erg geniet. Die volgende nommerkie is die Dana Hoener en die een na hom. Petro, jy moet recht sit vir die een na hom.
1: Heel veel mensen weten ondertussen al dat Zuid-Afrika heel erg nauw aan mijn hart ligt. En daarmee was ik ook zo blij dat ik afgelopen maanden een heel mooi award in ontvangst mocht nemen over meer dan 300.000 verkochte exemplaren in Zuid-Afrika door Jerry Machilla. En daarom mocht absoluut vandaag dit Zuid-Afrikaanse wondermooie sproetjes niet ontbreken.

0: Dank je, Erwan, daar je was prachtig. Absoluut. Nou ja, ons het een stukje muziek nodig om die dag absoluut goed te beginnen. Niet waar nie, ons moet die dag recht beginnen. Nou ja, hier is hy.
1: Hier op mijn stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sê.
2: Hey, Ricky, dat is lekker.

Ja, ek is bly julle daai enetjie geniet van die Kaapse afvoedulle. Nou vanavond 8 uur kan julle saam met my kuier na met 'n klein Saterdag jol. En dan, ja, dit beloof om ook lekker muziek op te lever. Ja man, goeiemorgen ook aan Erna en Sanet, wat reeds op kantoor is en bezig met die dagtaakies. Nou ek weet wat ek vanavond gaan doen. Ja, 'n bietjie braai.

0: jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, daar is een geklop aan die deur en ma, pa en boetie hardloop en maak die deur oop. Die sinkie sê, hoe was ouma se vlug? Sy sê, nee, ouma het nie gevlieg nie, ek het met die Uber gekom. Hoe sê, want my pa dan gesê, dat die heks kom vandag weer hier aangevlieg. Eita, hands up.

4, die hond wind. 12 minute na 5, dit is woensdag, is Kleinsaterdag en jy kuier saam met my Denise, net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Met styl, ja, met styl. Jennifer Zamudio, ek gaan jou kry.

Dit is 20 minute voor 6. Dit is Klein Saterdag en die musiek is sommer lekker vrolik saam met my Denise hier by Ooswes, Tuiswes. Neville Nash volgende met It's a Real Good Feeling.

0: Spice woke up, Lady Moiste Moiste seer. Dis sy die tuin van Eden, direk aan ons gegeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
0: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Is wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

om luister na Klein Saterdag Jol saam met Philip elke woensdag aand om 8 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stel. Is niemand dat je kent, hij

Hello, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.